0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De man die Bredanaar Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. Twee medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Opnieuw zijn er dicties uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlammen op aan de Marellenweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik.

0: campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Het Zeelichtpark Zomerfeest gaat niet door. De organisatie heeft naar aanleiding van de weersverwachting besloten het evenement volledig af te lasten. De gemeente vindt ook dat er onvoldoende invulling gegeven kan worden aan de activiteiten en hoopt daarom op een ander moment het een en ander te kunnen organiseren. Swim to Fight Cancer gaat toch door. Er is een nieuwe datum en de nieuwe locatie bekendgemaakt. Door weersomstandigheden kon het zwemevenement niet doorgaan. De waterkwaliteit was te slecht en daardoor kon er niet veilig gezwommen worden. Op 30 augustus wordt er een nieuwe poging gedaan bij de Kuil in Prinsenbeek. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Galdense Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in.

0: iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het circus is weer in de stad en het is opgebouwd in het Westerpark. De eerste show moest geannuleerd worden vanwege de hitte, maar de andere shows zouden wel door moeten gaan. Tijdens het circus wordt er gewerkt met dieren en die krijgen het al snel te heet. Tot 5 juli staat het circus aan de Argusvlinder. De brandweer is uitgerukt om een vastzittende duif te redden. Het dier zat in een boom klem tegenover een bakkerij aan de Dreef. Met een bezem werden bladeren en takken weggehaald. Hierna kon het dier veilig zijn weg vervolgen. Als dank werden de brandweermannen beloond met een zak verse worstenbroodjes. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking.

0: beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda nu. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het nationale hitteplan is van kracht en dat betekent dat we allemaal goed moeten uitkijken voor de warmte. De gemeente roept daarom op vooral naar elkaar om te kijken, in het bijzonder de mensen die kwetsbaar zijn. De gemeente deelt ook tips op social media waar inwoners terecht kunnen voor verkoeling. Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel voor 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het Zeelichtpark Zomerfeest gaat niet door. De organisatie heeft naar aanleiding van de weersverwachting besloten het evenement volledig af te lasten. De gemeente vindt ook dat er onvoldoende invulling gegeven kan worden aan de activiteiten en hoopt daarom op een ander moment het een en ander te kunnen organiseren. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is Breda Nu.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen, met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercity's tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam,

0: tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
1: Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De man die Breda na Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. Twee medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Het Zeelichtpark Zomerfeest gaat niet door. De organisatie heeft naar aanleiding van de weersverwachting besloten het evenement volledig af te lasten. De gemeente vindt ook dat er onvoldoende invulling gegeven kan worden aan de activiteiten en hoopt daarom op een ander moment het een en ander te kunnen organiseren. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintalm en afrit Kerkdriel 6 kilometer file. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Radio Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: ANWB, hoe kan ik je helpen?
7: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen, met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weijen is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweijen overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
1: Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat alweer een kwartier vertraging voor de file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en

0: Waardenburg op de A27 Breda richting Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Nieuwedijk en Noorderloos, 7 kilometer door de werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem, 10 minuten vertraging tussen Os-Oost en Ravenstein, 4 kilometer file. En er ligt afval op de A58 Eindhoven richting Breda. Daarom staat 7 kilometer file tussen Moergestel en Tilburg Centrum West. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Het Zeelichtpark Zomerfeest gaat niet door. De organisatie heeft naar aanleiding van de weersverwachting besloten het evenement volledig af te lasten. De gemeente vindt ook dat er onvoldoende invulling gegeven kan worden aan de activiteiten en hoopt daarom op een ander moment het een en ander te kunnen organiseren. Het nationale hitteplan is van kracht en dat betekent dat we allemaal goed moeten uitkijken voor de warmte. De gemeente roept daarom op vooral naar elkaar om te kijken, in het bijzonder de mensen die kwetsbaar zijn. De gemeente deelt ook tips op social media waar inwoners terecht kunnen voor verkoeling. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Heb je een half uur vertraging in 14 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 stad. Tussen Hank en knooppunt Gorinchem 7 kilometer file. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel bijna een half uur vertraging tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. File is 6 kilometer lang. N270 Deurne Eindhoven bij Eindhoven 5 kilometer file. N322 Nieuwedijk-Zaltbommel bij Rossum 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ado. Ado. Ado.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: ANWB, hoe kan ik je helpen?
8: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Een wetsvoorstel van deze strekking werd in het kabinet Schoof al toegezegd door oud-staatssecretaris Koenraadi als hulpmiddel om femicide te voorkomen. Slachtoffers vinden de drempel voor aangifte heel vaak te hoog. Met de nieuwe wet kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor dwingende controle, psychische mishandeling en stalking. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Bijvoorbeeld bij het dragen van een mes of het afsteken van verboden vuurwerk. Ook drugsdealers worden zo op het rechte pad gehouden. Waar een veroordeling via het strafrecht maanden kan duren, komt er bij een dwangsom geen rechter aan te pas. Gemeenten kunnen jongeren direct aansprakelijk stellen.

0: Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op een strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercity's tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
1: Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat 5 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 12 kilometer file tussen Hintham en Waardenburg. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 9 kilometer file door de werkzaamheden op de A27. Op de A58 Tilburg-Breda 10 minuten vertraging bij de Reeshof. En op de N270 Deurne-Eindhoven tussen de N612 en Eindhoven 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het circus is weer in de stad en het is opgebouwd in het Westerpark. De eerste show moest geannuleerd worden vanwege de hitte, maar de andere shows zouden wel door moeten gaan. Tijdens het circus wordt er gewerkt met dieren en die krijgen het al snel te heet. Tot 5 juli staat het circus aan de Argusvlinder. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Opnieuw zijn er Dixies uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlammen op aan de Marellenweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 15 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is zowat een half uur. Op de A27 Breda richting Gorkum 8 kilometer file tussen Hank en de brug bij Gorkum. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli. En 270 Deurne Eindhoven. Bij Eindhoven 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je dan niet te missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag, waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dicht bij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten en een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
7: Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Het is nog steeds druk op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knopen Hintham en Waardenburg 12 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knopen Gorkum 6 kilometer file. Een half uur vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knopen Pauwgraven en Ravenstein 4 kilometer file. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Bussen en Vlijmen 11 kilometer langzaam rijden. A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Terheide en Knopen Zonzeel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De brandweer is uitgerukt om een vastzittende duif te redden. Het dier zat in een boom klem tegenover een bakkerij aan de Dreef. Met een bezem werden bladeren en takken weggehaald. Hierna kon het dier veilig zijn weg vervolgen. Als dank werden de brandweermannen beloond met een zak verse worstenbroodjes. Opnieuw zijn er dixies uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlammen op aan de Marelleweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken.

0: van ons bereik? Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
6: Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Oh my.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel voor 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het Stedelijk Museum opent de komende dagen gratis de deuren voor stadsgenoten. Veel Bredanaars zijn op zoek naar verkoeling en in de zalen van het museum is een krachtige airco aan het blazen. Dit heeft vooral te maken met de temperatuur die constant moet blijven voor de objecten. Het museum is geopend van 10 tot 5 in het weekend en de actie geldt alleen voor mensen die in Breda wonen. Vanwege een spoedreparatie is de A15 richting Nijmegen vanaf knooppunt Gorkum afgesloten. Het asfalt werd zo heet dat het door de warmte omhoog is gekomen. Verkeer vanuit Breda richting Utrecht werd omgeleid. De weg is inmiddels weer vrij voor verkeer. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ja.
1: Dit is Breda Nu.
2: Breda Nu.

0: luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. De hittegolf telde 5 tropische dagen waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. De hoogste temperatuur die in de beeld werd gemeten was 36,8 graden op 26 juni. Dat deze hittegolf zo vroeg in het jaar voorkomt is uitzonderlijk. De zogenoemde superhittegolf duurde in het Limburgse El maar liefst 6 dagen. Op vrijdag werd daar een temperatuur gemeten van 39,4 graden. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu. Sweet.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De brandweer is uitgerukt om een vastzittende duif te redden. Het dier zat in een boom klem tegenover een bakkerij aan de Dreef. Met een bezem werden bladeren en takken weggehaald. Hierna kon het dier veilig zijn weg vervolgen. Als dank werden de brandweermannen beloond met een zak verse worstenbroodjes. Opnieuw zijn er dixies uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlam op aan de Marelleweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand. Het nationale hitteplan is van kracht en dat betekent dat we allemaal goed moeten uitkijken voor de warmte. De gemeente roept daarom op vooral naar elkaar om te kijken, in het bijzonder de mensen die kwetsbaar zijn. De gemeente deelt ook tips op social media waar inwoners terecht kunnen voor verkoeling. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder.

0: Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Hij deed daar concrete toezeggingen dat hij zich wil inzetten om te komen tot beleid over heling en herstel. Woensdag houdt de premier een toespraak op de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. Het Nederlandse hulpteam bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Het is niet bekend of de 5 Venezolanen waar recent contact mee is geweest nog in leven zijn. Volgens de Venezolaanse regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. De exacte toedracht van zijn overlijden is nog altijd onduidelijk. Het lichaam werd even voor 10 uur gisteravond gevonden. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Gorinchem is de weg dicht in beide richtingen. 5 kilometer file. En op de A59 Zonzeel Den Bosch 5 minuten vertraging bij Knoopend Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel voor 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Het nationale hitteplan is van kracht en dat betekent dat we allemaal goed moeten uitkijken voor de warmte. De gemeente roept daarom op vooral naar elkaar om te kijken, in het bijzonder de mensen die kwetsbaar zijn. De gemeente deelt ook tips op social media waar inwoners terecht kunnen voor verkoeling. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten door de werkzaamheden op de A27 de Breda richting Utrecht. Bij Gorinchem is de weg dicht in beide richtingen, 5 kilometer file. En op de A59 Zonzeel Den Bosch 5 minuten vertraging bij Knoopend Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatie...

0: Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst justitiële inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Halsema vindt dat er te veel nadruk lag op boetes en controles. Ook de Tweede Kamer droeg daar volgens haar aan bij. Sommige maatregelen vond ze disproportioneel. Alleen in Amsterdam werden er al 5500 boetes uitgedeeld aan burgers, zei ze. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team in de hoofdstad Caracas bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Er is onlangs nog contact geweest met de 5 Venezolanen. Volgens de regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Maar vele honderden mensen worden nog vermist. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen, 2 keer haar jaarsalaris. Ook moet het museum een rectificatie publiceren. Volgens de rechter heeft de Raad van Toezicht ernstig verwijtbaar gehandeld. De Raad vond dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur. Die werd veroorzaakt door de leiderschapsstijl van Donker. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten door de werkzaamheden op de A27 de Breda richting Utrecht. Bij Gorinchem is de weg dicht in beide richtingen, 5 kilometer file. En op de A59 Zonzeel Den Bosch 5 minuten vertraging bij Knoopend Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel voor 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. De man die Breda na Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Van Dongen omdat hij een tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. 2 medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Het Stedelijk Museum opent de komende dagen gratis de deuren voor stadsgenoten. Veel Bredanaars zijn op zoek naar verkoeling en in de zalen van het museum is een krachtige airco aan het blazen. Dit heeft vooral te maken met de temperatuur die constant moet blijven voor de objecten. Het museum is geopend van 10 tot 5 in het weekend en de actie geldt alleen voor mensen die in Breda wonen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Gorinchem is de weg dicht in beide richtingen, 5 kilometer file. En op de A59 Zonzeel-Den Bosch 5 minuten vertraging bij Knoopend Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website kosten aan duizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watchparty waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten.

0: bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Swing to Fight Cancer gaat toch door. Er is een nieuwe datum en de nieuwe locatie bekendgemaakt. Door weersomstandigheden kon het zwemevenement niet doorgaan. De waterkwaliteit was te slecht en daardoor kon er niet veilig gezwommen worden. Op 30 augustus wordt er een nieuwe poging gedaan bij de Kuil in Prinsenbeek. Er zijn in Brabant honderden nieuwe bushaltes bijgekomen in het half jaar. Ook zijn er meer dan 100.000 extra dienstregelinguren bijgekomen. Het openbaar vervoer in Brabant groeide daardoor in alle opzichten. In Breda werd dit jaar nog de grootste remise voor elektrische bussen geopend. Hier is plek voor 180 bussen. Het circus is weer in de stad en het is opgebouwd in het Westerpark. De eerste show moest geannuleerd worden vanwege de hitte, maar de andere shows zouden wel door moeten gaan. Tijdens het circus wordt er gewerkt met dieren en die krijgen het al snel te heet. Tot 5 juli staat het circus aan de Argusvlinder. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse media op basis van de politie. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. En de Amerikaanse president Trump meldt op zijn eigen platform Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran elkaar morgen in de Qatarese hoofdstad Doha ontmoeten op verzoek van Iran. Zijn aankondiging volgt na recente aanvallen tussen beide landen. Volgens de VS ging het om vergelding nadat Iran een commercieel schip in de straat van Hormuz had aangevallen. De spanningen tussen de VS en Iran blijven hoog na het onlangs afgesloten staakt het vuren voor 60 dagen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het Stedelijk Museum opent de komende dagen gratis de deuren voor stadsgenoten. Veel Bredanaars zijn op zoek naar verkoeling en in de zalen van het museum is een krachtige airco aan het blazen. Dit heeft vooral te maken met de temperatuur die constant moet blijven voor de objecten. Het museum is geopend van 10 tot 5 in het weekend en de actie geldt alleen voor mensen die in Breda wonen. Swim to Fight Cancer gaat toch door. Er is een nieuwe datum en de nieuwe locatie bekendgemaakt. Door weersomstandigheden kon het zwemevenement niet doorgaan. De waterkwaliteit was te slecht en daardoor kon er niet veilig gezwommen worden. Op 30 augustus wordt er een nieuwe poging gedaan bij de Kuil in Prinsenbeek. Het nationale hitteplan is van kracht en dat betekent dat we allemaal goed moeten uitkijken voor de warmte. De gemeente roept daarom op vooral naar elkaar om te kijken, in het bijzonder de mensen die kwetsbaar zijn. De gemeente deelt ook tips op social media waar inwoners terecht kunnen voor verkoeling. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldde Duitse media op basis van de politie. Er zijn 2 personen aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Dat meldt de New York Times op basis van onderzoek. Het gaat om een project rond de winning van het metaal wolfraam met mogelijk miljarden dollars aan waarde. Volgens de krant is die deal mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Amerikaanse overheid. De Trump-familie zegt alleen passieve investeerder te zijn en niet bij de deal betrokken te zijn geweest. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 100 kilometer file alweer in het zuiden van het land. Op de A2 rijdt het langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan naar de A17, Roosendaal-Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder. 10 minuten vertraging. De A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Bij Barendrecht, 10 minuten tijdsverlies. Een ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A58 dicht vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum West. Staat ondertussen 17 kilometer file vanaf knooppunt Galderduurde ruim een half uur langer over. A59 Zonzeel Den Bosch, 10 minuten vertraging voor knooppunt Hoijpolder. Ook op de N2 rijdt het langzaam vanuit Eindhoven naar Maastricht voor knooppunt De Hocht, 10 minuten tijdsverlies. Op de N279 Den Bosch-Roermond bij Kildonk, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De man die Breda na Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. Twee medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Vanwege een spoedreparatie is de A15 richting Nijmegen vanaf knooppunt Gorkum afgesloten. Het asfalt werd zo heet dat het door de warmte omhoog is gekomen. Verkeer vanuit Breda richting Utrecht werd omgeleid. De weg is inmiddels weer vrij voor verkeer. Tijdens de hitte gaat de nachtopvang van Breda vaker open. Dat heeft wethouder Van Drunen laten weten in een raadsbrief. Het gaat om een maatregel voor 4 maanden. Hierbij moeten dak- en thuisloze mensen beter beschermd worden tegen de warmte. De nachtopvang is open van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 100 kilometer file op de weg in het zuiden van het land. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een kwartier vertraging bij Zaltbommel. Kwartier extra op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Leende 4 kilometer file daar. 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder. A27 Breda-Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 4 kilometer file. Vanaf Werkendam ruim een half uur vertraging. De A58 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof. Nog wel een half uurtje tijdsverlies. Daar. 10 minuten vertraging voor knooppunt Hooipolder als je over de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

op de trappen van een kathedraal. Met een fles wijn en oneindig de tijd. Of bij het water.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: ANWB, hoe kan ik je helpen?
7: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eigelsheim bij de presentatie van de nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt er fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood.

0: Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen en dat levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 200 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Over 7 kilometer tussen knooppunt de Leenderheide en Leende 35 minuten tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A27 Breda-Gorkum bij Gorkum. Na een ongeluk is de A58 weer vrijgegeven vanuit Breda naar Tilburg. Nog wel 17 kilometer file tot aan het Tilburg Centrum West. 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging ook op de N2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt de Leenderheide. Kwartier vertraging op de N69 Veldhoven-Neerpelt. Bij Bergeijk 2 kilometer file en 20 minuten vertraging op de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond bij Keeldonk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Okven. De man die Breda na Peter van Dongen om het leven bracht, is veroordeeld tot 13 jaar cel. De verdachte had fikse schulden en bedacht een plan om Van Dongen af te persen en te beroven. De verdachte was een bekende van Van Dongen omdat hij het tiny house aan het bouwen was voor het slachtoffer. De verdachte had geen plan om Van Dongen daadwerkelijk om te brengen en daarom wordt er gesproken van doodslag. Twee medeverdachten hebben elk 12 jaar cel gekregen. Opnieuw zijn er dicties uitgebrand. Dit keer gingen er 3 mobiele toiletten in vlam op aan de Marellenweg in het Masbos. De toiletten staan daar voor medewerkers die onderhoud uitvoeren aan het bosgebied. Vanwege de droogte was het spannend of het vuur zou overslaan naar het bos, maar dat is voorkomen. De toiletten zijn volledig uitgebrand. Swim to Fight Cancer gaat toch door. Er is een nieuwe datum en de nieuwe locatie bekendgemaakt. Door weersomstandigheden kon het zwemevenement niet doorgaan. De waterkwaliteit was te slecht en daardoor kon er niet veilig gezwommen worden. Op 30 augustus wordt er een nieuwe poging gedaan bij de Kuil in Prinsenbeek. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 200 kilometer file in het zuiden van het land. Dat zijn veelal korte files en op de meeste plaatsen rijdt het ook nog wel door. Niet echt veel bijzondere oorzaken, gelukkig. Kwartiertje vertraging op de A2, Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Kwartier op de A4, Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Markiezaat. A27, Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum. 20 minuten vertraging. 20 minuten extra heb je ook nodig op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. File staat voor knooppunt de Leenderheide en is 5 kilometer. Kwartier vertraging op de N69. Veldhoven neerpelt bij afrit Bergijk. Op de N62 Baden-Nassau-Tilburg. Bij de aansluiting met de N261 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Oh yeah, check it out. Give me a D.
2: D.
1: Give me a A.
2: A.
1: Give me a S.
2: S.
1: Give me a C.
2: C.
1: Give me a O.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar komt ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen. Het levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertragingen in het zuiden van het land vinden op de A27 Breda-Gorkum. 20 minuutjes bij knooppunt Gorkum. 20 minuten ook op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Langzaam rijden daar over 12 kilometer tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Kwartier vertraging op de A74 vanuit Venlo naar de Duitse grens. De weg is daar dicht bij knooppunt Tiglia en je zal dus moeten omrijden. A76 Aken-Geleen. Bij Geleen 6 kilometer file en 1,5 uur vertraging. Waarna een ongeluk is daar. De rechte rijstrook dicht. N2 Eindhoven-Maastricht. Bij knooppunt Leenderheide een 1/2 uur op onthoud. Vanaf knooppunt De Hocht rijdt het nog steeds langzaam. En op de N69 Veldhoven-Neerpelt. Bij Alfred Bergeijk 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

Corine Bailey Ray, New York Transit Queen, hier bij het Studiecircus op Breda. Nu een hele goede avond. U luistert naar het Studiecircus en mijn naam is Thijs van Boekelt. Het is 6 minuten over 6 en de komende 2 uur ga je mij hier horen bij Breda Nu. We gaan een heleboel bespreken. We gaan wederom, net als vorige week, het hebben over het interview doen, excuus, met Peter Dokkema. Hij is er weer, hij heeft weer tijd voor mij gemaakt. We gaan proberen de primeur te scoren, maar dat is veel later in het programma. Het eerste uur ga ik lekker muziek voor je draaien. Ik heb dadelijk een nieuwe house hit en dan ben ik heel benieuwd of je die kan gaan waarderen. Het wordt weer zo'n nummer waarbij je dan gaat denken van oké, is dit nou beter dan het origineel? Of is de remix die ik je dadelijk ga laten horen eigenlijk wel vele malen beter? En deze week, ik ga het je vast verklappen, ik heb er denk ik eentje die misschien deze keer echt beter gaat zijn dan het origineel. Ik ga er niet al te veel over zeggen, dat komt allemaal dadelijk. Maar het origineel is vele malen minder bekend dan de remix die een paar jaar later, of ruim vele jaren later, is uitgekomen. Voor nu heb ik Billie Eilish voor je. Dit is No Time to Die.

0: an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini, new shoes. Vibe is dat toch af en toe. Hey, ik zei net tegen jou dat ik nu voor jou de house hit of house hit mogelijk is. Is het een house hit of is het echt gewoon het origineel helemaal verknallen? Nou, deze week heb ik er weer eentje voor je. Alleen, hij is dus een beetje anders dan normaal. Het is namelijk, de remix is veel bekender dan het origineel. Maar het origineel kun je wel degelijk kennen. Ik heb het over de band die het origineel uitbracht, heet PhD. En het nummer heet I Won't Let You Down. Het is een plaat uit 1981 en hij klinkt als volgt. Ja, ik denk toch al dat dit al een heel bekend deuntje is. Waarvan je denkt, ja inderdaad, dit komt heel bekend voor. Maar misschien heb je dit nummer nog nooit gehoord. Dit komt uit 1981 en in 1982 stond het op nummer 1 in Nederland. Het nummer werd dus uitgebracht door PhD, maar in 1993 bracht Jim Diamond, een van de zangers van PhD, een solo-versie uit. Het had exact dezelfde melodie, alleen het was een iets modernere productie. Toen, in 2005, bracht hij nog een versie uit, die was juist wat meer akoestisch. En toen, na 2005, toen hadden we voor het laatst iets gehoord van het nummer. En 17 jaar later, in 2022, kwam daar Armand van Helden samen met Karen Harding. Nou, Armand van Helden, die kunnen wij kennen hier in Nederland. Is namelijk een Nederlandse DJ die ook I Want Your Soul heeft uitgebracht. Barbara Streisand en My My My en nog veel meer nummers. Het is een hele bekende naam die al jaren het goed doet in de scene. Afgelopen week heeft het nummer dat ik jou dadelijk ga laten horen de 50 miljoen streams gepasseerd. Ik heb het natuurlijk over Wings. U gaat luisteren naar Wings, Armand van Helden en Karen Harding.

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

One Republic Counting Stars hier in het Studiecircus bij Breda Nu. Hey, afgelopen weekend was er een heleboel afgelast qua evenementen, festivals, noem het maar op. Maar één ding dat wel doorging, was Concert at Sea. En het fijne aan Concert at Sea was namelijk dat ze aan de kust zaten, dus het weer was redelijk uit te houden daar. Wel hadden ze op een gegeven moment, volgens mij op de zaterdag als ik het goed heb, dat ze eventjes het terrein moesten ontruimen omdat het toen ineens begon te donderen en te bliksemen. Maar niet al te veel later konden ze dan eindelijk weer beginnen. Trad bankzitters op, die overigens een heerlijk nummer hadden met Boevenpad, waar iedereen naar beneden ging, begon te springen. Het was één grote sfeer daar. Ik had zelf een beachvolleybaltoernooi in mijn dorp Hezen. En ja, dat ging dus niet door. En ze waren er wel meer dingen. Maar gelukkig voor Concert at Sea kon het allemaal doorgaan. Bluff, zoals gewoonlijk, die sloot er natuurlijk weer af. Pascal Jacobsen had wel een beetje last van zijn keel. Maar desondanks zei hij, nee, ik ga gewoon optreden. Ja, het was terug te horen, maar ergens was het ook alweer een mooi moment en bezorgde hij gewoon weer de kippenvel dat hij altijd kan doen. En wat hij ook altijd doet, is dit nummer zo prachtig brengen. Ook afgelopen zondag, dit is Bluff aan de kust.

0: Why did it stop?
1: Pink hier bij Breda nu in het Studiecircus. En bij mij aangeschoven is Maarten. Goedenavond, Maarten.
2: Ja, goedenavond, Thijs.
1: Goedenavond. Het is 7:02 en dat betekent tijd voor het lokale nieuws. En Maarten, jij weet precies wat er allemaal gebeurd is in de stad.
2: Ja, zo is het. Zondagavond rond 11:30 is in de Willemstraat in Breda een man overvallen. Het slachtoffer was onderweg naar zijn auto die geparkeerd stond op een besloten terrein toen hij werd bedreigd met een steekwapen en hij gedwongen werd om zijn horloge af te geven. Na de beroving is de verdachte gevlucht. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie is direct een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets gezien hebben of beschikken over camerabeelden worden verzocht contact op te nemen. Het incident vond plaats in het zogenoemde vastgebied dat al lange tijd bekend staat om veiligheidsproblemen. In het recente bestuursakkoord zijn extra maatregelen aangekondigd om de veiligheid rondom het station en Park Valkenberg te verbeteren. Oud-trainer en grondlegger van het avondje NAC, Bob Maaskant, is overleden. Dat maakte zijn zoon Robert Maaskant maandag bekend. De in Rotterdam geboren Maaskant kwam tussen 1966 en 1970 voor het eerst bij de Bredase club als verzorger en assistent-trainer. In 1975 kwam hij terug bij NAC en bedacht daar het avondje NAC, nadat de club dankzij het nieuwe lichtinstallatie ook wedstrijden in de avond kon spelen. In 1984 keerde hij nogmaals terug als hoofdtrainer, totdat hij deze taak wegens lichamelijke klachten in 1986 moest neerleggen. Bob Maaskant is 88 jaar geworden. Vanwege een stroomstoring op het HSL-traject rijden er maandag de rest van de dag geen treinen meer tussen Breda en Rotterdam. Volgens ProRail kan het tot in de nacht duren voordat de storing volledig is verholpen. De problemen ontstonden na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan werken seinen en wissels op het traject niet meer, waardoor treinverkeer niet mogelijk is. Voordat men de reparatie kan starten, moet eerst onderzoek worden gedaan naar de omvang van de schade. Tot die tijd blijft het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam stil liggen.
1: Ja, en dan hebben we nog het weer. Vandaag zal de zon flink schijnen. Al komen met name landinwaarts ook wel stapelwolking tot ontwikkeling. Het blijft droog en het wordt bij een matige westwind 22 graden aan zee en 27 graden langs de oostgrens. Vanavond en vannacht wisselen wolken en flinke opklaringen elkaar af. De wind valt weg en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Dus ga je het WK kijken vannacht? Misschien toch wel iets wat dikkers aantrekken. Morgen neemt het van het westen uit de bewolking toe. Bij niet al te veel wind wordt het opnieuw 22 tot 27 graden.
2: Kijk ik nog eventjes met je op de weg. Ofwel het verkeer van de ANWB. Het begint allemaal een beetje op te lossen, de files. Maar er staan er nog wel een aantal. Te beginnen op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel verlies je 5 minuten. Op dezelfde A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Empel en Waardenburg 10 minuten. A2 Utrecht Den Bosch. Tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Everdingen verlies je 6 minuten. En ook 6 minuten ben je kwijt tussen Beest en Waardenburg. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Dat is dus bij Hardingsveld-Zwitserdam. En de afrit Arkel. Daar verlies je 5 minuten van je tijd. A15 Nijmegen-Gorkum, dat is tussen Meteren en afrit Arkel een kwartier. A20 Hoek van Holland-Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht verlies je 20 minuten van je tijd. En op diezelfde A20 de andere kant uit, tussen Gouwe en Terbrechtseplein, dus 20 minuten. A27 dan Breda-Gorkum, tussen Werkendam en knooppunt Gorkum verlies je 10 minuten van je tijd. A27 Utrecht-Gorkum, dat is bij De Bilt en knooppunt Everdingen 20 minuten van je tijd. En tenslotte nog de A50, dat is tussen Eindhoven en Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. Daar verlies je nog maar 5 minuten van je tijd. Kijk ik nog eventjes met je op het spoor. Ja, net werd het al een beetje duidelijk tijdens de brede update natuurlijk. Maar problemen op het spoor rondom Rotterdam en dus ook op de trajecten die hier richting Breda komen. Door een storing op het HSL-traject rijden er momenteel geen treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Een zeer beperkte bussendienst is daar beschikbaar. En verder ook geen treinen dus op de HSL.
1: Dankjewel, Maarten.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

Ja, het moet je net maar liggen, dit genre. Within Temptation, Mother Earth, hier in het studiecircus bij Breda Nu. Daarvoor hoorde je Now or Later met Hole in My Heart. Het is op dit moment bijna 7:15. Dadelijk wil ik je gaan vertellen over een nieuwe studententrack. Afgelopen vrijdag is er weer een heleboel uitgebracht. En ik heb er eentje gevonden die jij, weet ik heel zeker, nog niet gehoord hebt. En de artiest is eigenlijk wel bijzonder. Die staat namelijk meer bekend door iets anders dan door het maken van liedjes. Maar dat dadelijk. Nu heb ik voor je Rooftop van Mel VF.

Sia, hey boy, hier in het studiecircus. En ik had je beloofd dat ik iets zou vertellen over de nieuwste studententrek. Dus, wat is er nou gebeurd? Afgelopen vrijdag is er weer allemaal nieuwe muziek uitgekomen. Roxy Dekker met Superstar, Ronnie Flex en D-Double hebben Web uitgebracht. Maar ook artiesten zoals David Guetta en Sommer hebben allemaal nieuwe muziek uitgebracht. Allemaal grote namen hier in Nederland in de muziekindustrie. Maar ook een hele kleine naam, en dan bedoel ik een hele kleine naam in de muziekindustrie in Nederland, heeft een nummer uitgebracht. En het is haar eerste solo nummer. Ze had hiervoor al wel één keer een nummer uitgebracht samen met Bilal Wahib. En ze heeft een nummer geschreven over jezelf verliezen. En het niet tegen kunnen houden. En hoe eenzaam dat dan wel niet kan voelen. Haar naam is Jutje Tieleman. Je kan haar kennen van haar influencerleven. Ze heeft bijna 1 miljoen volgers op Instagram. En ze is veel aan het reizen, maar ze zegt constant: ik wil muziek gaan maken. En dat wil ik niet doen omdat ik een bekende influencer ben. Nee, ik wil dat doen omdat ik echt een artiest ben die gewoon heel veel emotie in een liedje kan steken. Nou, dat heeft ze geprobeerd. Ze heeft een nummer geschreven, helemaal zelf. Ze is zelf ook in de productie bezig geweest. Jutje Tieleman heb ik voor je hier in het studiecircus met Val.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land is de avondspits voorbij. De A74 Venlo Duitsland is nog wel steeds dicht vanaf de grens Duitsland in. Want er is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden bij Kaldenkirchen. Dus vandaar dat je moet omrijden richting Düsseldorf. Dat gaat door de Borden Roermond te volgen over de A73, de N280 en in Duitsland verder over de A52. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Welkom bij Breda Nu.
15: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
14: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
15: Dit is Breda Nu.

Gabri Ponte Tarantella hier in het Studiecircus. Het is 7:08. Voor Gabri Ponte hoorde je overigens Stormzy en Ed Sheeran met Own It. En ja, je moet er fan van zijn om dan zo'n nummer dat dan weer helemaal nieuw is gemaakt. Tarantella is natuurlijk van Tarantella Napoletana. Wat natuurlijk dat Italiaanse deuntje is dat iedereen kent. Nou, er worden overal remixes van gemaakt tegenwoordig. Dus ook Gabri Ponte dacht, ik ga het doen. Ik ga ervoor. In ieder geval een lekkere energie. Hey, ik wil het even ergens met je over hebben. Want het is gebeurd. Nederland staat in de laatste 32 op het WK. Ja, ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen, dat er nog 32 teams over zijn en we nu naar de knock-out fase gaan. Het is toch wel daadwerkelijk zo. Want vanavond moeten we tegen Marokko. En ik ga Nederland aanmoedigen, uiteraard. Maar 3:00 's nachts is

wel aan de late kant. Je hebt verschillende manieren hoe je dit kan oplossen. Je gaat van tevoren slapen, zet een wekker, ga het dan kijken. Of je doet wat ik ga doen en dat is gewoon hem helemaal doortrekken tot 3 uur. En dan zien we wel hoe het allemaal gaat eindigen. Als er nog een verlenging en penalties bij zitten straks, dan heb ik een bijzonder lange dag gehad, kan ik jou vertellen. Maar goed, waar gaan we het nu even over hebben? Er is al 3 keer gescoord door Ismaël Saibari, die natuurlijk bij Marokko voetbalt. Dus die moeten we in de gaten gaan houden vanavond. Ook hebben we, wij, Nederland, Brian Brobby. Vorige week heb ik met Peter Dokkema gesproken. Ik dacht eerst dat hij assistent coach zou zijn, maar hij blijkt fysio te zijn van het Nederlands elftal. Maar hij is dus blijkbaar het meesterbrein achter de wissel van Brian Brobby. Ook wist hij ons te vertellen, de primeur, dat Wesley Sneijder nog in de selectie zit en dat hij dus nog kan ingezet worden ergens dit toernooi. Afgelopen donderdag dacht ik dat hij zou worden ingezet. Is niet gebeurd. Ik heb hem niet gezien. Ook niet op de beelden. Maar ja, Peter Dokkema zei toch wel degelijk dat hij in de selectie zit. We gaan hem dadelijk spreken. We gaan opnieuw met Peter Dokkema het erover hebben. En ik ben heel benieuwd wat hij allemaal te zeggen heeft. De vorige keer ging het over Reinders, het ging over Frenkie. En dus over die gouden wissel van Brian Brobby. Moet wel zeggen dat ik een beetje het idee kreeg, ja, dat hij misschien niet helemaal onderdeel van de selectie was. Maar ja, we gaan hem gewoon nog een keer bellen. We gaan het meemaken. Even voor de mensen uit Breda die luisteren, wat jij waarschijnlijk bent. Hij heeft wel een accent wat niet helemaal uit de buurt komt. Maar laat het vooral niet storen, want hij heeft er mega veel verstand van. Geloof me. Dat is over een paar minuten. Nu heb ik push-up voor je van de Freestylers.

0: Kensington Uncharted hier in het Studiecircus bij Breda Nu. En het moment is aangebroken. Het is 7:50. En als het goed is, hangt bij mij aan de lijn Peter Dokkema. Peter, ben je daar?
1: Peter.
0: Hallo, Peter.
1: Hallo, hi Thijsie, jongen.
0: Hi, hey, ja, je bent er weer.
1: Hi. Zeker. Jij hebt me uitgenodigd. Vorige keer was een succes, dus ik ben er gewoon weer, jongen.
0: Fijn. Oh, dat vind ik echt heel fijn om te horen. Ja, we doen ons best hier bij Breda Nu. En als we dan zo'n enorme icoon aan de lijn kunnen krijgen, ja, dan voel ik mij vereerd en dan ben ik heel blij dat je terug wil komen.
1: Nee, dat begrijp ik helemaal, jongen. Je krijgt het niet zomaar, de assistent Fiesje aan de lijn, hè?
0: Nee, ja, dat blijkt. Ja, goed, we hadden nog steeds gehoopt dat de assistent was van de coach. Maar goed, visio is prima.
1: Hey, ja, zo noemen ze hem ook, hè? Zo noemen ze hem ook.
0: Oh, sorry, ja. Even kijken, ja. Peter. Vandaag is de dag. We gaan naar de knock-out fase. Vorige week, eventjes rewind. Jij was de man achter die wissel. Achter de Brian Brobbey wissel.
1: Zeker, ja.
0: En hoe zit dat dan nu precies in elkaar? Want we hebben nu Brian Brobbey, hè, die heeft het supergoed gedaan. Maar nu komen we natuurlijk tegen een Ismael Saibari, die al 3 keer heeft gescoord dit WK. En natuurlijk PSV'er. Ja. Hoe zie je dat voor je?
1: Ja, nou ja, allereerst, hè, Saibari, prachtige speler, hele goede jongen. Dat werkte ik ook bij Ajax. Maar toch geloof ik meer in de kwaliteit van Brobbey. En dat heeft hij ook laten zien, hè? Ik bedoel, 2 goals in 1 wedstrijd, dat moet je maar doen.
0: Ja, maar...
1: Daarnaast, ja, wat wil je zeggen?
0: Ja, nee, ja, zeg je nou Saibari bij PSV? Sorry, bij Ajax?
1: Saibari bij Ajax? Brobbey bij Ajax?
0: Brobbey bij
1: Ajax?
0: Ik
1: heb het even over een vergelijking, Thijs.
0: Oh, sorry hoor.
1: Dan moet je wel luisteren. Hartstikke goede jongen. En ik denk dat de kwaliteit van Brobbey in het Nederlands elftal nu... Ja, wel heel erg naar voren komt natuurlijk, maar we moeten wel oppassen hoor, voor die Saibari.
0: Ja, hoe zou jij dat aanpakken? Hoe moeten we zo'n Saibari nou even hardhandig aanpakken? Wie moet dat doen?
1: Ja, Van Dijk natuurlijk, hè.
0: Van Dijk. Ja, toch wel.
1: Ja. Okay. Ja, toch wel, weet je. En dan heb je nog die snelle jongens die er ook gewoon achteraan kunnen rennen, want die Saibari heeft ook een kwaliteit en snelheid natuurlijk. Maar nee, we moeten het gewoon hebben van onze verdediging.
0: Oké, duidelijk. Dan even verder, want we hebben nog wel een probleempje. De wedstrijd is namelijk... Kijk, jij zit daar lekker in het warme Mexico en wij hier in het warme Breda. Alleen, het is om 3 uur 's nachts. Peter, hoe moeten wij in godsnaam die wedstrijd gaan kijken?
1: Nou ja, ik heb het ook met de thuisvoel heb ik er ook over. Weet je, menig mens moet gewoon werken natuurlijk. Dat hakt er gewoon in als je heel lang opblijft. Maar ik zou gewoon, ik zou gewoon kijken. Weet je, al lig je naast je vrouw of jouw vrouw ligt naast jou. Weet je, stap gewoon stiekem dat bed uit. Of stap samen dat bed uit. Ga lekker naar de kroeg. Doe de tv aan. Kinderen, maak de kinderen wakker. Ook al moeten die morgen naar school. Gewoon lekker doen. Het is maar eenmaal. Eén keer in de 4 jaar. En dit vergeet je nooit meer.
0: Ja, maar goed. Ik kan mijn kinderen toch niet wakker maken als die morgen om 7 uur 's ochtends op school moeten zijn.
1: Ja, dan laat je die gewoon lekker slapen. En dan zet je dag daarna lekker de samenvatting op. Maar gewoon lekker kijken. De jongens hebben het nodig. De support moet er zijn.
0: Oké.
1: Weet je, dat is het advies wat Peter Dokkema wil geven, hè?
0: Gewoon kijken.
1: Gewoon kijken. Okay. Zo simpel is het.
0: Dan toch nog even, ja, misschien wel de belangrijkste vraag. Wat kunnen we verwachten in de opstelling vanavond? Want je zegt het, hè, Van Dijk op Saibari. En goed, dat Brobbey in de basis start, dat hoef ik jou natuurlijk niet te vragen. Maar wat kunnen we nog meer verwachten?
1: Nou ja, deze kijker, Roland en ik hebben het er wel eens vaker over gehad. Over de opstelling, zeker deze dagen. Het is hartstikke druk natuurlijk. Maar eigenlijk wil ik niet al te veel verklappen op de radio. Want je weet maar nooit wie er meeluistert natuurlijk, hè?
0: Nee, maar je hebt toch, dus, je hebt voor ons toch wel een klein primeurtje hier voor je vrienden bij Breda Nu?
1: Nou, ik in mijn vorige keer heb ik iets verklapt. Uiteindelijk hebben we daar toch ons nog een keer op gefocust. En dat is toch niet... uiteindelijk werkte dat helemaal niet. Dat hebben we dus uiteindelijk ook niet gedaan. Maar ik kan wel een klein primeurtje geven, hè, zoals ik vorige week al deed.
0: Heel graag.
1: Maar hij gaat starten.
0: Sorry, waar we het vorige week over hadden, hij gaat starten?
1: Hij gaat starten.
0: Dames en heren, het is ongelooflijk maar waar. Maar Wesley Sneijder gaat zijn debuut maken op zijn rentree op het WK.
1: Hij gaat starten. Ja, hij gaat starten.
0: dames en heren, de vlaggen kunnen uit. Ja, volgens mij zijn we er al uit. Volgens mij worden we wereldkampioen. Als Wesley Sneijder.
1: Wij worden wereldkampioen, Thijs. Ik heb het gevoel. Volste vertrouwen in het legioen.
0: Peter, ik wil jou hartelijk bedanken. En nou ja, tot snel met de beker.
1: Thijsie, snel jongen.

0: Bente 321 hier in het Studiocircus bij Breda nu. En bij mij aangeschoven is Maarten. Maarten, goeie avond.
1: Goedenavond, yes.
0: Goedenavond. Maarten, even je eerste reactie naar dit. Nou ja, toch weer de primeur, hè?
1: Toch weer de primeur. Hij gaat starten.
0: Wesley, het is ongelooflijk. Ik ben nog steeds een beetje...
1: Moet het nog maar zien, hoor.
0: vorige week pakt het ook nog niet uit zoals wij dachten dat het ging uitpakken. Dus we gaan het zien. Vannacht om 3:00 weten we het allemaal. Maar Maarten, het is 8:15. Dus jij hebt voor ons het lokale nieuws. Wat is er allemaal aan de hand in de stad?
1: Nou ja, eigenlijk een beetje buiten de stad, want vanwege een stroomstoring op het HSL-traject rijden er maandag de rest van de dag geen treinen meer tussen Breda en Rotterdam. Volgens ProRail kan het tot in de nacht duren voordat de storing volledig is verholpen. De problemen ontstonden na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan werkten seinen en wissels op het traject niet meer, waardoor treinverkeer niet mogelijk is. Voordat met de reparatie kan worden gestart, moet eerst onderzoek worden gedaan naar de omvang van de schade. Tot die tijd blijft het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam stil liggen. Zondagavond rond 11:30 is in de Willemstraat in Breda een man overvallen. Het slachtoffer was onderweg naar zijn auto die geparkeerd stond op een besloten terrein, toen hij werd bedreigd met een steekwapen en hij gedwongen werd om zijn horloge af te geven. Na de beroving is de verdachte gevlucht. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie is direct een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets gezien hebben of beschikken over camerabeelden worden verzocht contact op te nemen. Het incident vond plaats in het zogenoemde vastgebied dat al langere tijd bekend staat om veiligheidsproblemen. In het recente bestuursakkoord zijn extra maatregelen aangekondigd om de veiligheid rond het station en park Valkenberg te verbeteren. Oud-trainer en grondlegger van het avondje NAC, Bob Maaskant, is overleden. Dat maakte zijn zoon Robert Maaskant maandag bekend. De in Rotterdam geboren Maaskant kwam tussen 1966 en 1970 voor het eerst bij de Bredase club als verzorger en assistenttrainer. In 1975 kwam hij terug bij NAC en bedacht daar het avondje NAC, nadat de club dankzij een nieuwe lichtinstallatie ook wedstrijden in de avond kon spelen. In 1984 keerde hij nogmaals terug als hoofdtrainer, totdat hij deze taak wegens lichamelijke klachten in 1986 moest neerleggen. Bob Maaskant is 88 jaar geworden.
0: Ja, en dan hebben we nog het weer. Vandaag zal de zon flink schijnen, al komen met name landinwaarts ook al stapelwolken tot ontwikkeling. Het blijft droog en het wordt bij een matige westenwind 22 aan zee en 27 graden langs de oostgrens. Vanavond en vannacht wisselen wolken en flinke opklaringen elkaar af. De wind valt weg en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Dus ga je het WK kijken om 3:00 s'nachts, trek wat warms aan, want het kan toch nog wel best wel gaan afkoelen. Morgen neemt van het westen uit de bewolking toe. Bij niet al te veel wind wordt het opnieuw 22 tot 27 graden.
1: Nou, dan het verkeer van de ANWB kan ik heel kort over zijn. In de regio staan er op dit moment namelijk geen files, ofwel de spits, die is eigenlijk wel weer een beetje voorbij. Wel natuurlijk nog meldingen vanaf het spoor, want tussen Breda en Rotterdam en Rotterdam en Dordrecht rijden op dit moment geen treinen vanwege die brand van de kabels die je eerder ook al in de Breda-update kon horen. En naar verwachting duurt dat in ieder geval tot in deze nacht. Nou, tot zover de Breda-update. Voor meer nieuws uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Dankjewel, Maarten.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Eva Max, My Head, My Heart, hier in het Studiocircus bij Breda nu. En daarvoor hoorde je overigens Badlands van Mumford & Sons. En dadelijk ga je luisteren naar Mix, die hier al te gast is geweest in de studio bij Breda nu. En over een paar minuten na Mix ga ik je iets vertellen over wat Russo, de zanger van onder andere Ushuaia en Voorbestemd, ja, voor traditie heeft. En hij wil die traditie helemaal om gaan gooien en is compleet anders gaan doen. Dat ga ik je

0: Meeks, the bloody truth, hier in het studiecircus. Ja, en ik heb een heel leuk nieuwtje voor je. Want Russo, de zanger onder andere bekend van Ushuaia en Voorbestemd, die had op zijn TikTok een filmpje geplaatst dat hij iets nieuws wilde doen voor iets wat hij al heel lang doet. En wat is dan precies hetgene dat hij heel vaak doet? Nou, dames en heren, voor de mensen die Russo kennen, die zullen wel weten waar ik het over heb. Dat is namelijk het volgende. Ja, en dan heb ik het dus over die 3 in 3 in 2 in 3, 2, 1, go. En daar wilde Russo vanaf. Hij wil iets anders. Maar ja, toe aan vernieuwing. Dus hij doet een oproepje en hij zegt: Oké, mensen, help mij. Dat klonk overigens als volgt.
1: Kun je mij in de comments een alternatief geven wat ik kan zeggen in plaats van in 3, 2, 1, go.
0: Nou, daar is massaal op gereageerd. Dat filmpje is 500.000 keer bekeken. En er kwamen dus ook heel veel reacties op. Een paar die ik er nu tussenuit pik. Ham kaas tosti kwam erin voor. In ham, in kaas, in ham, kaas tosti. Maar ook andere Oké, let's go van rapper Shores kwam er ook in voor. Maar ik heb ook krabben en mango voorbij. Ik heb het allemaal voorbij horen komen. Maar uiteindelijk, een paar dagen later, was Russo daar weer. En hij had er een paar uitgekozen. Dit waren er twee die ik persoonlijk wel grappig vond.
1: In vlie, fla, flow.
0: Maar je hebt ook deze.
1: In kaas, fondue, let's go.
0: Nou, hij deed het natuurlijk niet zomaar. Hij deed het allemaal om zijn nieuwe track te promoten. En dan heb ik het over Pakt Mij. Met onder andere Mart Hoogkamer. En ik vind het zelf wel een leuke track. Maar ik zat een beetje denken, hoe kunnen wij dit bij Breda nu gaan doen? Kunnen we daar ook iets leuks op verzinnen? Nou, ik heb eventjes nalopen denken. En pin me er niet op vast dat dit goed gaat. Maar ik ga het proberen te timen, dames en heren. Dit is Pakt Mij van Russo.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola?
0: Op Breda!
3: Wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
0: Nu!
3: Genoeg staan.

Pakt mij van Russo en Mart Hoogkamer. Ja, en het is 7 minuten voor 8 en dat betekent dat voor mij de tijd er bijna op zit. Jij kan natuurlijk nog gewoon blijven luisteren naar Breda Nu, maar het studiecircus zit er dadelijk toch echt op. En waar ik elke week mee eindig, is wat is de komende week in welk teken gaat dat staan? En vorige week had ik een voorspelling gedaan dat het de week zou worden van Rutger Barneveld. En het kan zijn dat die naam jou vorige week nog niks zei en dat jij nu denkt van Rutger Barneveld, ja, ik wil de zon zien zakken in de zee, zoele zomernachten. Nou, dat klopt helemaal. Dat nummer is door het dak gegaan. Vorige week stond hij op 1,6 miljoen streams. Nu staat hij op 3,6 miljoen streams. Hij is dus 2 miljoen streams gestegen in een week tijd. En hij staat op nummer 1 in de Spotify top 50. Hij heeft meerdere interviews gedaan bij de wat grotere omroepen. En ja, hij heeft het helemaal gemaakt. En hij is nog lang niet klaar. Hij zal nog echt wel door willen gaan. En nog veel meer streams willen pakken. En misschien wel over Cheerio heen gaan. En een echte zomerhit te pakken. Maar nu komt mijn voorspelling voor de komende week. En ja, we hebben het er al even over gehad. Maar je kan er toch niet omheen. Het wordt toch echt tijd dat het de week gaat worden van Ronald Koeman. Het WK gaat nu echt beginnen. Die oranje koorts was leuk en aardig, maar nu is het alles of niets. Vlieg je eruit als je hebt verloren, dus je moet alles winnen. En Ronald Koeman die gaat het fixen. Vannacht tegen Marokko gaan we winnen en dan is hij het mannetje. Er komt weer een of andere tactische wissel aan, die natuurlijk door Peter Dokkema is geadviseerd. En dan gaat dat helemaal goed komen. Ik weet het zeker. Dus, dames en heren, geloof mij, we gaan het pakken. Wij met z'n allen Nederland gaan Marokko verslaan. We gaan ervoor. Hey, ik wil je hier achterlaten met nog een lekkere beuker van een plaat. Namelijk Lucas en Steve. Luister volgende week gewoon weer naar het Studiecircus. Ik ben er dan weer voor je van 6 tot 8 hier op Breda Nu. Dit is voor jou. Keep your head up. Keep your head up, Lucas en Steve.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een zesde slachtoffer overleden. De politie heeft drie verdachten aangehouden, inclusief de vermoedelijke schutter. Der Spiegel schrijft op basis van politiebronnen dat de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief had. Er zou sprake zijn van een familietragedie. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum waar ook moeders en kinderen zijn gehuisvest. Alle slachtoffers zijn meerderjarig. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen drie directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Vanwege een stroomstoring op het HSL-traject rijden er maandag de rest van de dag geen treinen meer tussen Breda en Rotterdam. Volgens ProRail kan het tot in de nacht duren voordat de storing volledig is verholpen. De problemen ontstonden na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan werken seinen en wissels op het traject niet meer, waardoor treinverkeer niet mogelijk is. Voordat met de reparatie kan worden gestart, moet eerst onderzoek worden gedaan naar de omvang van de schade. Tot die tijd blijft het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam stil liggen. Oud-trainer en grondlegger van het avondje NAC, Bob Maaskant, is overleden. Dat maakte zijn zoon Robert Maaskant maandag bekend. De in Rotterdam geboren Maaskant kwam tussen 1966 en 1970 voor het eerst bij de Bredase club als verzorger en assistent-trainer. In 1975 kwam hij terug bij NAC en bedacht daar het avondje NAC, nadat de club dankzij een nieuwe lichtinstallatie ook wedstrijden in de avond kon spelen. In 1984 keerde hij voor het laatst terug als hoofdtrainer, totdat hij deze taak wegens lichamelijke klachten in 1986 moest neerleggen. Bob Maaskant is 88 jaar geworden. Zondagavond rond 11:30 is in de Willemstraat in Breda een man overvallen. Het slachtoffer was onderweg naar zijn auto toen hij werd bedreigd met een steekwapen en hij gedwongen werd om zijn horloge af te geven. Na de beroving is de verdachte gevlucht. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie is direct een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets gezien hebben of beschikken over camerabeelden worden verzocht om contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. Alle slachtoffers zijn medewerkers van een jeugdzorginstelling. Volgens Duitse media is de schutter een 45-jarige vader uit Hannover. Er zou een conflict zijn over voogdij. De vrouw en dochter van de schutter verbleven in het centrum. Vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. De man had geen strafblad en geen vergunning voor het wapen. De moeder wordt momenteel verhoord. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Zondagavond rond 11:30 is in de Willemstraat in Breda een man overvallen. Het slachtoffer was onderweg naar zijn auto toen hij werd bedreigd met een steekwapen en hij gedwongen werd om zijn horloge af te geven. Na de beroving is de verdachte gevlucht. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie is direct een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets gezien hebben of beschikken over camerabeelden worden verzocht om contact op te nemen. Vanwege een stroomstoring op het HSL-traject rijden er maandag de rest van de dag geen treinen meer tussen Breda en Rotterdam. Volgens ProRail kan het tot in de nacht duren voordat de storing volledig is verholpen. De problemen ontstonden na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan werken seinen en wissels op het traject niet meer, waardoor treinverkeer niet mogelijk is. Voordat met de reparatie kan worden gestart, moet eerst onderzoek worden gedaan naar de omvang van de schade. Tot die tijd blijft het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam stil liggen. Oud-trainer en grondlegger van het avondje NAC, Bob Maaskant, is overleden. Dat maakte zijn zoon Robert Maaskant maandag bekend. De in Rotterdam geboren Maaskant kwam tussen 1966 en 1970 voor het eerst bij de Bredase club als verzorger en assistent-trainer. In 1975 kwam hij terug bij NAC en bedacht daar het avondje NAC, nadat de club dankzij een nieuwe lichtinstallatie ook wedstrijden in de avond kon spelen. In 1984 keerde hij voor het laatst terug als hoofdtrainer, totdat hij deze taak wegens lichamelijke klachten in 1986 moest neerleggen. Bob Maaskant is 88 jaar geworden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

0: dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
10: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
12: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
13: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
14: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Oud-trainer en grondlegger van het avondje NAC, Bob Maaskant, is overleden. Dat maakte zijn zoon Robert Maaskant maandag bekend. De in Rotterdam geboren Maaskant kwam tussen 1966 en 1970 voor het eerst bij de Bredase club als verzorger en assistent-trainer. In 1975 kwam hij terug bij NAC en bedacht daar het avondje NAC, nadat de club dankzij een nieuwe lichtinstallatie ook wedstrijden in de avond kon spelen. In 1984 keerde hij voor het laatst terug als hoofdtrainer, totdat hij deze taak wegens lichamelijke klachten in 1986 moest neerleggen. Bob Maaskant is 88 jaar geworden. Zondagavond rond 11:30 is in de Willemstraat in Breda een man overvallen. Het slachtoffer was onderweg naar zijn auto toen hij werd bedreigd met een steekwapen en hij gedwongen werd om zijn horloge af te geven. Na de beroving is de verdachte gevlucht. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie is direct een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets gezien hebben of beschikken over camerabeelden worden verzocht om contact op te nemen. Vanwege een stroomstoring op het HSL-traject rijden er maandag de rest van de dag geen treinen meer tussen Breda en Rotterdam. Volgens ProRail kan het tot in de nacht duren voordat de storing volledig is verholpen. De problemen ontstonden na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan werken seinen en wissels op het traject niet meer, waardoor treinverkeer niet mogelijk is. Voordat met de reparatie kan worden gestart, moet eerst onderzoek worden gedaan naar de omvang van de schade. Tot die tijd blijft het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam stil liggen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: watch me go.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: Vanwege een stroomstoring op het HSL-traject rijden er maandag de rest van de dag geen treinen meer tussen Breda en Rotterdam. Volgens ProRail kan het tot in de nacht duren voordat de storing volledig is verholpen. De problemen ontstonden na een brand in een kabelgoot. Als gevolg daarvan werken seinen en wissels op het traject niet meer, waardoor treinverkeer niet mogelijk is. Voordat met de reparatie kan worden gestart, moet eerst onderzoek worden gedaan naar de omvang van de schade. Tot die tijd blijft het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam stil liggen. Zondagavond rond 11:30 is in de Willemstraat in Breda een man overvallen. Het slachtoffer was onderweg naar zijn auto toen hij werd bedreigd met een steekwapen en hij gedwongen werd om zijn horloge af te geven. Na de beroving is de verdachte gevlucht. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie is direct een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets gezien hebben of beschikken over camerabeelden worden verzocht om contact op te nemen. Oud-trainer en grondlegger van het avondje NAC, Bob Maaskant, is overleden. Dat maakte zijn zoon Robert Maaskant maandag bekend. De in Rotterdam geboren Maaskant kwam tussen 1966 en 1970 voor het eerst bij de Bredase club als verzorger en assistent-trainer. In 1975 kwam hij terug bij NAC en bedacht daar het avondje NAC, nadat de club dankzij een nieuwe lichtinstallatie ook wedstrijden in de avond kon spelen. In 1984 keerde hij voor het laatst terug als hoofdtrainer, totdat hij deze taak wegens lichamelijke klachten in 1986 moest neerleggen. Bob Maaskant is 88 jaar geworden.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.